verhalen beginnen. Jij gaat terug als omzien. Aftos moet in die farmaka.